help my om goede doen, sorg om dit te probeer bewys. Maar by Jesus, my houd en in my liefde, de getuie wees van wie is. Wanneer niemand kijkt nie, blijf bij mij. Wanneer ek moeg is,

Prentice Alonis sinds zijn vijfers 14 en 15. Vermaan die onordelijk is. Bemoedig die kleinmoedig is. Ondersteun die zwak is. Wees langmoedig teenoor mekaar. Zorg dat niemand de ander kwaad vergeld nie. Maar jaag altijd naar wat goed is. Teenoor mekaar soevel is. Teenoor allemaal.

Kunt ze kijken naar mij, niet wat ik was, niet wat ik vrees, maar wie ik is in uw tegenwoordigheid, Jezus leef. Niet wat ik was, maar wie ik is in uw liefde.

my family and friend, my folk and my love. Dra ek op aan u hier, u omvou haar met u hand.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

een versierend dien. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik.